the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

0: Hansa. De muziek zegt alles.
1: Wat verdikkie, wat zie ik daar dan? Zijn dat twee vliegen?

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

zeg geen nee, neem me mee. Zoveel nog te geven, onblusbaar mijn wezen. Begrijp me, vergrijp je, bedrink je aan mijn levenslust. Pak me beet, sleur me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en dans me

zoveel nog te geven, onblusbaar mijn wezen. Begrijp me, begrijp je, bedrink je aan mijn levenslust. Pak me beet, sleur me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en dans me woest. Laat me schreeuwen van verlangen naar het ene, naar het echte. Zie mijn hel, ken mijn hemel.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Als ik naar die oude molen kijk, lustig draaiend in de wind, geef ik steeds van mijn bewondering blijk. Is of daar mijn hart iets vindt. Soms blijf ik dan in gedachten staan, en dan denk ik weer aan haar. Dan voel ik mijn

0: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In Bornem zijn gisteravond ruim 13.000 wandelaars vertrokken voor de 57e editie van de Dodentocht. Ze hebben allemaal tot 9 uur de tijd om 100 kilometer te overbruggen. 9 uur vanavond wel te verstaan. Omdat het een loodzware en uitzonderlijk warme editie wordt, heeft de organisatie extra bevoorrading en medische posten voorzien. Want ja, de extra maatregelen die zijn wel nodig natuurlijk met deze hitte. De situatie in de Hoge Venen wordt steeds kritieker. De grote natuurbrand breidt uit door de hitte, door de wind en de extreme droogte. Het gaat dan ook razendsnel met zo'n 5 tot 10 km per uur. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en er is al 100 hectare natuur in de as gelegd. De politie is massaal aanwezig en de brandweer vraagt versterking van aangrenzende zones. De 41-jarige man die vorig weekend zijn vriendin doodreed in Leopoldsburg blijft een maand langer in de cel, dat heeft de raadkamer beslist. Het koppel kwam zaterdag terug van een festival toen het drama gebeurde. De man was onder invloed van alcohol. Hij ontkent dat hij zijn partner opzettelijk heeft aangereden. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden, dat loopt nog volop. Een tweede Belgische vrouw is in verdenking gesteld voor haar rol bij een verijdelde aanslag tegen het Franse hoofdkantoor van de Bank of America in Parijs, meldt het Franse antiterreurparket. De vrouw is overgeleverd door de Belgische autoriteiten. Eind juli werd een andere Belgische vrouw van 24 al in verdenking gesteld voor haar rol in dit hele plannetje. Het weer dan, we starten zonnig en warm. Maxima kunnen nog oplopen tot 1 à 32 graden. Maar in de late namiddag en avond stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag keert de rust in de atmosfeer terug en blijft het meestal droog, maar dan wel bij een aangename zomerse 25 graden. En daar zal niemand rouwig om zijn.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
3: Gezellig. Even terug in de tijd.
4: Jouw hits hoor je hier.
3: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Heren, zijn we weer. Goeiedag. Het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziek is van toen, hè? Uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd erbij toen er nog geluid klonk vanaf de Noordzee. Verderop in de show aandacht voor een alarmschijf, een sureshot en een lieveling. Een treitenschijf, een hitmaker van Mia Miko toen de tijd. Ja, daar moeten we nog even naar gaan kijken wat we gaan doen precies. Lekkere platen mee te beginnen of niet, soms met Sing a Song van Earth, Wind and Fire. Ik heb ze allemaal weer uitgezocht. De singeltjes en de LP's staan hier keurig netjes op een rijtje. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan draaien uit deze selectie die ik gemaakt heb. Maar ik zie het alweer. Het zijn er weer veel te veel, dus ik heb weer tijd tekort. Dus snel beginnen in de show. Het is altijd zo'n lekkere plaat, deze, die nooit gaat vervelen. We gaan terug naar het jaar 1975. We gaan naar Zweden toe. Daar komt de man vandaan. Van de naaimachines, hè? Van de naaimachines. Hier is Harpo met de Movie Star.

Astor en Heerlijke Plaats zo aan het begin van de Gouden Ouwe Show. Met de formatie, of tenminste, het is niet een formatie, het is een man alleen, het is Harpo. Met een heel orkest erachter, met de movie star. Wat gaan we doen in dit programma? Deze. Een speciale uitvoering van de Electric Light Orchestra met Xenon.

moet heel eerlijk zeggen dat ik die andere beter vind met Olivia Newton-John. Maar ja, je kan niet alles hebben. Nee, je kan niet alles hebben. Soms zit het mee en soms zit het tegen in de gouden oude show. Ja. Ook wel eens een keertje apart om die uitvoering te horen van de Electric Light Orchestra. Verder met de show, met de muziek van toen, met Cunningham.

0: een schitterende plaat of niet. Soms echt zo'n klassieker. En we draaien hem graag in die gouden oude show. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Het eerste gedeelte van het programma De Gouden Oude Show. Stumbling In was dit Chris Norman met Suzy Quatro.
1: 1968.
0: Terug in de tijd in 1968.

0: Ja, kom maar terug, kom maar terug. Baby comeback. Die Eagles met een Q erin. Niet te verwarren met de Eagles natuurlijk. Heerlijke plaat uit het jaar 1968. Deze komt uit een ander jaartal.
1: 1967.
0: Toch makkelijk dat Tom Collins hier is, hè, met die.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. The Flowers in the Rain van The Move. Hier zijn de Star Sisters. Kennen we deze nog van lang geleden, maar wel leuk.

0: Dus hou oude muziek hier in de show. Straks verder op aandacht voor een Radio Noordzee treitenschreef. Ja, het is bekend geworden, maar eerst even dit.
1: Serving the children.

0: Dat is een heerlijk of niet, stond Maybe Tomorrow en Maybe Tonight van Earth, Wind and Fire. Tijd voor de treitenschijf van toen.
1: Buitengaans tussen 6 en 8 uur, 's avonds, live vanaf de Meebo 2.
2: Radio.
0: Treitenschijf in april 1973, moet goed zeggen. 28 april, hier is Siska Peters. Zo zal deze zomer zijn.

0: Radio Noordzee Treit en Schijf, 28 april 1973. Wat leuk om nog een keertje te beluisteren. Siska Peters met Zo zal deze zomer zijn.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: We laten dus een disco knalplaat doen, maar wel zo'n grote. In de vorm van een LP, maar dan heet het een maxi-single. Ik heb het over Kool & The Gang met The Ladies' Night.

Het zijn toch wel de mooiere disco-knolplaten, of niet zo deze van Cool and the King in het programma De Gouden Oude Show, Studio 2. Ondergetekende Jol de Graaf met een heerlijke plaat, Cool and the King. De luidsprekers kunnen weer iets zachter, dames en heren. Tijd voor een damesformatie. Ja, Joyce de Graaf kwam binnen in de studio. Ze zei tegen mij, ik vind die plaat van de Nolan Sisters zo leuk. Wauw, dan draaien wij die toch gewoon eventjes. Muziek uit de jaren 80 hier in de show. Hier zijn ze nog een keertje met I'm in the mood for dancing.

is er een uit de jaren 70 met Elton John met Goodbye Yellow Brick Road. Tijd voor de zeezenders van toen. Wat dacht je van deze plaat?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinroy zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinroy. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinroy. Industriezone Leurbroek in Kinroy. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dulse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
5: Klik Koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de burgemeester Henri Laan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag.

0: van 13 tot 18 uur. Maison Sferi. Waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws.
5: Opzienbarende taal van Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten en nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Close spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffingen raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza nieuws.
6: Monza's favoriet.
7: Hallo, hier Chris Alphabet. En deze week is mijn nieuwe single Ik zie de zon, Monza favoriet.
6: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. In Rotem-Dilze-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers van Doe-het-Zelf Schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Gelabeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings,

0: Live. Dit wil je niet missen.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. U wilt graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels, laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooy. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shop in Kinrooy op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
3: Jeroen Mone, Schurrestraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Mone. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Mone, Schurrestraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
4: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
1: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel copycenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooy. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be oftewel www.bureautop.be.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe.

0: Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen? Regio Kinrooi-Mazeik? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza. Team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Opzienbarende taal van de Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraat door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij 2 zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clozen spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffing raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Monza's favoriet.
5: Hallo, hier Chris Alphabet en deze week is mijn nieuwe single Ik zie de zon Monza favoriet.
4: Monza's favoriet.

0: Zonder luisteraars, een hele goede morgen vanuit een zeer zonnig Kinderooi.
1: Een kopje koffie zwart, dat heb ik graag. Welk weer zal het zijn in de Kempen en de Haag?
0: Hij is er weer, ik ben er weer.
1: Sterren straks meer aan de hemel staan.
0: Mijn naam is DJ Jo.
1: Goedemorgen.
0: Tot 11 uur ben ik in een groot nieuw gezelschap.
1: Ik weet het zeker.
0: Ik ben jullie, jullie bij mij. Verzoekjes kunnen vandaag helaas niet aangevraagd worden.
1: Een vogelfluit.
0: Opdracht van baas, hè.
1: De postman denkt, ik moet snel vooruit. De slager zingt.
0: Van maandag tot vrijdag kunnen we plaats aanvragen en de collega's dat wensen.
1: Naar de les.
0: Maar het weekend kan er niet helemaal niet, hè.
1: Goedemorgen.
0: Muziek, muziek, muziek moet er zijn.
1: Zeg,
0: tot 11 uur ben ik je gast hier.
1: Vandaag.
0: Ik zeg nogmaals een goeiemorgen.

0: Op ieder feest is hij aanwezig op de Slagerfestivals. Als mijn vriend Frans Bauer.
1: Alleen jij maakt me blij.
0: Eén van zijn beterheids, denk ik wel. Heb je even voor mij? Ik ben er voor jullie tot 11 uur.
1: Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij.
0: We gaan eventjes de grens over met de Traffic Deutscher, Mammerstein und Eisenbricht.

Een heel goed hit in de jaren 60 helemaal. Draffy Dodger met Mammostein en Eyes of Need. We gaan terug naar België, naar Salem Segers. Mijn dag, ik ben niet meer stuk. Zeg maar, goedemorgen.

Ze zeggen altijd Salem Segers, maar het is de naam. Ze zeggen echt Jos Aerts. Ik zeg altijd, zeg maar Jos, ik zeg gewoon helemaal. Mijn dag niet meer stuk. Nogmaals, goedemorgen. De Romeo's, Maria Magdalena.

Een van de prachtige nummers van Romeo's. Mijn dag, Maria Magdalena. We gaan even terug naar Nederland met deze mooie plaat van Jan Smit, Boom Boom Balando.

0: Hoor je van Paul Severs?
1: Wat mooi, een zangeres op en ik ga me dan begeleiden. Misschien heeft hij in de zaal van, nou leuk, ik doe mee.
0: Paul de Leeuw, zo moet het zijn helemaal.
1: Dat mag, de beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland.
0: Enjoy the ball.
1: Voor en

wel moeten geloven, krijgen we toch wel een beetje regen volgende week. Een spatje regen, zei hij. Maar ja, het zal wel blijven duren.

Een van zijn betere singles, dacht ik wel. André Hazes. Hij ging nog steeds uit de bol, als hij ook aanwezig was, maar helaas, hij is er niet meer. Nogmaals, goedemorgen.

Feineres, fehlerfrei. Nog steeds naar Radio Monza met DJ Joe. Tot 11 uur.

Een van de betere hits van Clouseau. Belgisch werk van Koen en Chris. Ook binnen van vele malen de India's reden te zien. Zware festivals. Maar hier mogen ze zeker niet ontbreken. In mijn programma. Clouseau, vanavond ga ik uit. Wie gaat er mee? Niet allemaal tegelijk hoor. We gaan eventjes naar Amerika met deze mooie plaat van The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Good luck, Charm.

Het blijft nog altijd mooie klanken van Elvis Presley, the king of rock and roll. En van Amerika gaan we naar Oostenrijk met deze mooie plaat van Hansi Hinterseer und Elisabeth.

0: is reclame op Radio Monza. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Ze zijn er weer, de heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten, zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts en steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienshakiyake.be.
1: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose

0: groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera- en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
2: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP Taxi Mazeik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
1: Dorst? Kom naar Drankenhal Korstjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
5: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws. Opzienbarende.

0: taal van de Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clouse spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffingen raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Voor de luisteraars nogmaals een hele goede morgen. Vanuit een zonnig Kinderhooi. Mijn naam is DJ Joe. Tot 11 uur. We zijn ook de spits af bij de Wings met Mall of Kintyre.

We zijn nog steeds spitsafbijten. De tweede gedeelte van dit programma. Wings and Mall of Kintyre. We gaan eventjes naar Engeland of naar Amerika. Met Lee Towers. And I can see clearly now. Jawel, de zon schijnt lekker. Ik zie alles prachtig.

Michaela met The Sun Shines Forever. Ze blijft schijnen. Hopelijk wel. Ik heb een mooi plaats klaarstaan voor de rockliefhebbers. En ik weet dat er bij ons daar twee discjockeys zijn die graag houden van rock'n'roll. Steeds Quo met De Wanderer. Speciaal voor de jongens hier bij Radio Monza. En we kennen hem allemaal wel. Voilà.

speciaal voor de Rock Liefhebbers. En dan zegt hij altijd, of Radio Monza, zegt hij altijd, voilà, dat mag allemaal. Dit is gewoon de Wanderer.

Er zijn mensen die veel nachten alleen zijn. Maar deze man, is maar één nacht alleen. Kennen we deze nog? Zelfde woorden, Rock Lee Fabers, The Beatles, A Hard Day's Night.

Een golden oldie. De mannen met de leuke kapschapsels, de Beatles, A Hard Day's Night, in de jaren 60, heel populair. We gaan terug naar België, met deze mooie plaats van Willy Sommers, Als een leeuw in een kooi. Jantje, dat is waar, hè.

Maar altijd een van de partynummers van Willy Sanders. Afgelopen week was hij ook jarig. Ik was gisteren jarig, jawel. Met de Sweet en Wig Bam Bam.

Uit bittere tijden. Uit bittere tijden. Deze mooie plaat van André Hazes. Deze mooie plaat van Bart Kuil en de Marie-Louise. Dans op meneer.

uit de verhalen van Christophe. We hebben deze mooie plaat van een ster. Maar zover zijn we nog niet hoor.

blijven we 100% hier bij Radio Monza. Tot 11 uur. We gaan even naar Oostenrijk met deze mooie plaat van The Amigos. Dat is Waterschiff, verlest Tinhaven.

prachtige klanken van die amigos. Dat was je chef verlest in haven. Ik wil de mensen bedanken die gebeld hebben. Maak er nog een fijn weekend van. Ik zeg bye bye. Bye bye. Tot donderdag. De groetjes. Dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing, Canadastraat 38 in Nehru-Termaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur...

0: in Rooijakkers. Tongerloosse weg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosse weg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
1: Veilig rijden en soepel trappen. Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Vogel kan met elkaar op zondag 16 augustus. Een feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reenen, Monique Pluijmen, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
7: Radio Monza, het nieuws.
8: Opzienbarende taal van de Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS.

0: Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clozen spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffing raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Welkom bij een nieuw uur vol muziek. Dit is het Platenpaleis. Danny Verhagen.

0: Vooruit het ondertussen 11:05, beste mensen. Welkom weer in een nieuwe aflevering van dit Platenpaleisprogramma. Wij zijn er uiteraard tot aan de tijd van 1 uur deze namiddag met heel wat prachtige muziek. Muziek dat jullie gebracht wordt door de jaren 70, 80, 90 en uiteraard die van de jaren 2000. Waar hij de spitsen heeft mogen afbijten. Onze Fancy met Bolero. En zo heten wij jullie van harte welkom.
1: Dit is het Platenpaleis.

30 juli 2026 overleed deze zangeres Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire. En ze stierf aan de ziekte van Parkinson. Ze werd natuurlijk 79 jaar, een nummer uit 1979, deze van Earth and Fire met Weekends. Zo werd het ondertussen 10 minuten over 11 als je nu afstemt op deze 106.5 FM. Of misschien luister je wel via het internet www.radiomonza.be. Of DAB10, heel wat manieren om naar ons te luisteren. En als je dat doet, luister je nu naar de Weekends. Met Blending Lights.

Nummer 1 in de top 40 was er niet te veel aan in 2021 en kregen ze ook de Weeknd met Blinding Lights. We blijven heerlijke muziek draaien tot aan het tijdstip van 1 uur met jullie gastheer Danny Vragen. Jullie luisteren, wij draaien. Zo simpel is het. Sniff and the Tears, Driver's Seat.

0: De carrière van deze Britse snuf en natierse in de Nederlandse en Belgische hitlijsten is bijzonder te noemen. Hun eerste succes die ze hadden met deze single stamde al uit 1980. En ze behaalden daarmee de vierde plaats toen. Snuf en natierse graag met deze en Driver's Seats.
1: Kun je oren alleen maar het allerbeste.
2: Give me a beat.
1: Dit is Radio Monza. Laat al die anderen.
0: En deze kennen we ook. Wiltura.

We stonden daar net wel te stoeven over de carrière van Sniff en de Diers. En hoe dat die carrière was. En hoe bijzonder. Als door muziek. Maar de carrière van deze man is gewoon fenomenaal te noemen. Bij ons in Vlaanderen toch althans. Wilt u dan? En hij zegt het zelf al, met rock'n'roll in mijn hart.

En zo heb je me helemaal gehad, ook alweer eentje uit 1981, ook alweer 46 jaar oud, mensen. Rock'n'roll in mijn hart en Wiltura. Een beetje de country style op. Met deze groep Pussycat.

Ze is zich ondertussen weer een stukje beter gaan voelen in haar vel. Deze Milk Inc. Want optreden doet ze weer opnieuw. In My Eyes.

twee minuten voor 12, voor half 12, is beter om te zeggen. Een beetje Duitszalig waar ik nu komt van deze Nena en 99 Luftballons.

Ze doet het nog altijd goed hoor, deze Nena. Want ze treedt toch nog altijd met regelmaat op. Dit was er zo eentje uit de jaren 80. 99 Luunballons. En jawel, Nena.

0: Altijd al een leuk deuntje geweest, deze van George Ezra. En uiteraard Budapest.
1: Over you, I'd leave it all.
2: Als jij het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is vanuit Kinroy, Radio Monza.

0: wou ik een beetje nieuws zoeken over de Madonna op het internet. En ik tik Madonna in, kom ik daar toch wel niet in Antwerpen uit. Zou ergens een groot café, restaurant en bar moeten zijn dat Madonna heet. En dat ligt op de Leopold de Waalplaats 2 in Antwerpen bij het Koninklijk Museum van Schone Kunsten. En wel, dat wist ik niet, hè. Dat is ook een keer iets nieuws om te vertellen, niet? Ik dacht van wel. Als ik een keertje in Antwerpen ben, ga ik er een keertje langs. Bij Madonna. Allee, ik kan eens gaan stoeven. Jongens, ik ga morgen naar Madonna.
1: Ze zeiden, hou je van zeilen.
0: Dit is Bart Kuil. Je mag

ook alweer eentje uit 1990, ook alweer 36 jaar oud, dit nummer van Barkel. En zeil je voor het eerst. Jongens, ik zie dat we nog een kleine 10 minuten te gaan hebben in het eerste deel van dit Platenpaleis-programma. Maar niet getreurd hoor, na 12 zijn wij nog weer met het tweede deel van dit programma. Ik zou zeggen, blijf lekker bij ons. We hebben nog een nummertje of twee te gaan in het eerste deel, waaronder deze, Raphaël Carré. En La Farla More, ik kom met je toe. Ja, het zal wel.

Met op de achtergrond Rafaël Carré nemen we afscheid van het eerste deel van dit Platenpaleisprogramma. Beste mensen, na het nieuws en het reclame zijn wij er aan de andere kant van 12 uur opnieuw met het tweede deel van dit Platenpaleisprogramma. Graag tot dadelijk. Dit is nog voor jullie Brian Adams.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Kinrooi. Telefoon 0477 230 195. Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpennen met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Kinrooi, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
3: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen

0: klaar. Kousen van der Veke in Kinrooi en Tilse Stokken. De kwaliteit en service staan voorop. Kousen van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooi. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Tilse Stokken. Bel 089 85 36 08.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn in Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza. Het nieuws. Opzienbarende taal van Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten en nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Close spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffing raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
5: Dit was het Radio Monza.

Waar is de tijd toch naartoe waar deze Jantje Smit ondertussen al een volwassen vent geworden? Ik zing dit lied voor jou alleen. Wij begonnen met dit nummer, de tweede deel van het Platenpaleisprogramma.

0: En zo heten wij jullie dan van harte welkom.
1: Dit is het Platenpaleis. Dit.

En zo heb je deze nog een keertje van ons gehad uit 1990, Nick Kamen. And I promised myself. 14 over 12 geworden ondertussen hier bij Lokale Radio Monza, hier in het Platenpaleisprogramma. En dat allemaal met jullie gastheer Danny Verhagen, nog dat we tot aan het tijd zijn van 1 uur. Dit is Reggie, samen met Wout en Karen Meijmen. And larger than life.

Nog eens een keertje leuk om deze te gehoord te hebben, Larger Than Life. Wij draaiden uiteraard Reggie tezamen met Wouts. 18 over 12 ondertussen, dit is Eurythmics. Met Love is a Stranger.

altijd fijn om deze nog een keertje terug te horen. 1983. Love is a Stranger en uiteraard Eurythmics.

0: Belgestance music op zijn best. En dat kwam dan van deze dame, Silver and Turn the Tides.
1: Meer dan honderden kopieën, maar wij zijn de origineelste. Radio Monza.
0: Zo is dat, wij zijn de beste, Radio Monza op 106.5 FM. Of www.radiomonza.be of DAB+10. Drie manieren om naar ons te luisteren. Dit zijn de kleuren.

Altijd leuk om deze heren nog eens te horen van de Kreuners. Met dit nummer, Nu of Nooit. Dan maar nu zeker. En daar heb je ze helemaal gehad van ons. Zin in een tas koffie? Nee, te warm. Misschien tijdens het nummer van dit. VOF de Kunst. Komt de zin misschien dan toch.

0: begint er stilletjes aan zin in te krijgen, ondanks de warmte. Bij het horen van dit nummer van WOF de Kunst. En één kopje koffie.
1: Als jij het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Dit is vanuit Kinrooi, Radio Monza. Hij loodst je door de mooiste muziek heen. Dit is het Platenpaleis met Danny Verhagen.

je wordt er helemaal zen van bij het horen van dit nummer van R.E.M. En wij draaiden uiteraard Everybody Hurts. En we blijven bij de rustige muziek tot aan het einde van dit programma. Dit is 1984, dit is Prince en Purple Rain. I never

benoemd dat hij ooit geschreven had voor Shina O'Connor. Maar zij wou het in de tijd niet zingen omdat ze er niet echt een hit in zag. En dan heeft hij het maar zelf gedaan. En wat voor een hit was het ook. Ze had het beter in de tijd wel gedaan, denk ik. Maar oké, goed, dat is nu allemaal te laat. Want doden kan je natuurlijk niet meer oproepen. Maar je hoort ze dadelijk wel met Nothing Compares to You. En dit was 1984 uiteraard, Prince met Purple Rain. En dit is dan zowat de voorlaatste voor dit programma van het Palatenpaleis programma. Shania O'Connor. It's been 7 hours and 15 days. Zo is dat.

0: Zo is dat, not in comparison to you, Shaina O'Connor. En met haar op de achtergrond nemen wij afscheid van dit Platenpaleisprogramma. Daar hebben jullie kunnen naar luisteren van 11 tot 1. Wij maken een afspraak voor volgende week zaterdag. Met heel veel plezier hoor. Dat doen we dan weer allemaal over tussen 11 en 1. Veel plezier zo dadelijk met de komende collega's die er nog zien aan te komen. Nog een heel mooi weekend. En heel graag tot volgende week. Dit is nog voor jullie, Rob de Nijs. Tot later.
1: Het Platenpaleis. Steeds weer goed.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks een actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij De Kogenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
3: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04.
4: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.

0: 89 650 643. RM Computers, Rijksweg 737 in Rotem Dilze Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
2: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
3: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: Opzienbarende taal van de Amerikaanse president Trump tijdens een toespraak in New York. Trump verklaarde dat hij de strategische straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zal uitroepen zodra de VS Iran heeft verslagen. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten de zeestraten door een maritieme blokkade feitelijk nu al in handen. De olieprijzen zijn intussen weer omhoog geschoten nadat Teheran de cruciale handelsroute als vergelding volledig afsloot. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde voor volgende week alvast nieuwe strenge economische sancties aan tegen Iran. Nog uit Amerika. De regering Trump wil eerst de loyaliteit van de NAVO-bondgenoten testen vooraleer beslist wordt over een eventuele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Europa. Dat blijkt uit een vertrouwelijke vragenlijst die Bloomberg kon inkijken. Washington peilt daarin onder meer naar hoeveel publieke steun de Europese landen geven aan het buitenlandbeleid van de VS. Er blijven veel reacties binnenstromen op het overlijden van de 56-jarige brandweerman bij twee zware gasexplosies in het centrum van Brussel. Brussels burgemeester Philippe Clozen spreekt over een drama en leeft mee met de familie. Ook minister van Binnenlandse Zaken Verlinde betuigt haar medeleven en looft de moedige inzet van de manschappen. Bij de ontploffing raakt ook 3 mensen zwaar gewond. In de Belgische voetbalcompetitie hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden de punten gedeeld na een spectaculaire wedstrijd. 3-3 werd het. Sint-Truiden leek op weg naar zijn allereerste zege van het seizoen, maar Cercle klokte zich in de absolute slotminuut terug uit een 1-3 achterstand. Beide ploegen starten hun seizoen zo met een schamele 2-6. Afwisselend zon en wolken, maxima tot 31 graden nog, maar in de namiddag stijgt de kans op buien. Zondag en maandag belooft droger te worden met een mix van zon en wolken bij aangename koelere maxima. De temperaturen zitten dan op een mooie 25 graden.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Gebroeders Verson, doe het zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwalbarg 210 op Glabeek. Gebroeders Verson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Verson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Verson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Verson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Verson, weg naar Zwalbarg 210 3660 op Glabeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Verson.
2: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt te gast of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen. Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
3: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Mazeik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
4: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Busplein in Rooi. Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus, in het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Mazeik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
6: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 0.

0: thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
1: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
2: Radio Monza, het nieuws.
3: Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen. Onder meer uit Limburg. En heel wat boeren komen helpen. Het is wel een beetje raar natuurlijk. De boeren die geen water mogen oppompen. En die nu ingezet worden om water te leveren. Door de brand is in de Hoge Venen al zeker 900 hectare natuur vernield. De wind is gedraaid waardoor het vuur zich opnieuw verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er zijn geen slachtoffers. De dader is ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Parket onderzoekt de aanleiding. De VS en Iran maken opnieuw weer eens ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken eens Iran verslagen is. Zodat de VS kan bepalen welke schepen er doorgaan, dat zei Trump in een speech. Maar dat pikt Iran niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. En door de ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Union-speler Anan Khalili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Khalili tekende een contract tot 2031. De man is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen. Meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En bijna 1000 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. En dat zijn dus de moedige stappers. Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor 100 kilometer. Meer dan 2000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ja, halfweg. En heeft nog tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Wisselend bewolkt en kans op onweer 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen zon, later meer wolken, zo goed als droog 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken en enkele buien rond 25 graden dan.
2: Dit was het Radio Monza nieuws.
4: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Monza's favoriet.
1: Hallo, hier Chris Alphabet. En deze week is mijn nieuwe single Ik zie de zon Monza favoriet.
0: Monza's favoriet.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7. Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl. Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
3: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
4: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
5: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
1: Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Mazeik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93.

0: een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: In de Hoge Venen is al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisteren uitbrak. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt hulp van andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbedonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is al wel op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit. Maar ook een ongeluk is nog mogelijk. De wielerronde van Portugal gaat verder, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt geschrapt. Aanleiding de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde de klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op onweer. Toch nog 30 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar zo goed als droog. De temperatuur morgen 26 graden.
1: Dit was het Radio Monza nieuws.
3: Grootste hits van toen en nu.
4: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
3: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, jij zult wel luisteren. Het is over de klok van 15 uur. Dat betekent het voor tijd voor Greatest Hits, Grootste Hits aller tijden. En dat dan met die welbekende stem, DJ. Meestal wil ik dan DJ René bedanken voor het vrijmaken van de micro, het vrijmaken van de knopjes en voor zijn mooi muziekprogramma. Dank u wel, René. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. Een veilige thuiskomst. En geniet ervan als je kan. Normaal zal ik altijd roepen uit het zonnegastje Kingroy, maar nu zit het regenachtige Kingroy. Ja, ja, gelukkig is de hitte alweer een beetje verdwenen. Voor de echte zonnekloppers zal het wel een beetje een ramp zijn, maar vele mensen zouden er niet rouwig om zijn dat de hitte een beetje achterwege gaat blijven. Voorbezoekjes, enkel voorbezoekjes voor speciale aangelegenheden en verjaardagen, maar gewoon verzoekjes helaas niet meer. Wil je toch een verzoekje aanvragen voor een verjaardag? Dat kan op het nummer 089 70 21 79. Vanuit buitenland 032 89 70 21 79. Ja, we gaan meteen van start met de greatest, de grootste hits. Cool in the Gang met Flash. Goedemiddag.

Ja, ik hoorde dit van de Cool and the Gang met Fresh. Ja, zoals ik al zei, vele mensen zullen wel blij zijn dat de hitte wat voorbij is. En dan zal voorlopig een beetje achterwege gaan blijven. Gewoon weer gewone zomertemperaturen van 25 à 26 graden. Dat meer moet dan niet zijn. En dan voor mens en dier en de natuur. Regen, regen, regen. We gaan verder met Vanessa Dynamite. Een beetje de ABC op een nummertje op een rijtje zetten. EBC Dynamite.

Jij onze Vanessa met de Dynamite, was het de ABC. Of het alfabet op een reetje, IBC. En zo gaan we verder en verder en verder. Ja, Vanessa ken je wel, bekend vanuit de serie De Flodder. Dat noemen ze gewoon Sam. Vanessa. Ja, voor diegenen die later afstand beluisteren naar gewetensdienst, ze is alle tijden met de DJ.

Ja, ja, je hebt toch samen voor elkaar gekozen. Kom maken nog eens blij en breng een roze, een mooie grote hit van Willy Sommers. Hallo Limited. I'm so glad that the woman. Voor je grote hit uiteraard. Dat allemaal hier vanuit Hartje Kindgooi. Welkom.

0: maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
1: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
0: Zoals wij.

Ja, een grote rit van Radio Sommelen. Huil maar niet kleine even. Een greatest hit van onze ABBA, Dancing Queen. Ja, dat alles hoef je even uit hartje kind gooi. Dit is studio van Radio Monsart. Met de DJ. Dancing Queen.

0: Ja, zie je wat 17 Dancing Queen van de Zweedse groep ABBA. Ja, mooie grote hit.
1: Dit is Greatest Hits met DJ Guy op Radio Monza.
0: Ja, er is hem dan, Ian 2 draai, rak! Ian.

Ja, ja, 1, 2, 3, genomineerd voor de Radio 2 Zomerrit. De Blankenbergen 2026. Onze Sanneke Goers met Rak. 1, 2, 3, Rak.

Ja, ook een grote van onze Jack Herp, Manuela. Ja, ik weet nog, toen volle toeren op tv was. Ja, toen bracht hem de hit uit, Manuela.

0: is reclame op Radio Monza. De Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik. Vanaf 7 augustus, dagelijks in actie. Coffee to go, een frisdrank, belegde broodjes, worstenbroodjes. Je kan bestellen via de app of via Facebook. Of via het nummer 0469 718 348. Geschenkpakketjes voor allerhande gelegenheden. En iedere dag vers brood, vlaaien en gebak. Je bent van harte welkom bij de Korenaar, Stationsplein 8 in Maasheik.
1: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
0: Ze zijn er weer. De heerlijke afvalgerechte zomeraanbod van Traiteur Dien Shakiyake. Heerlijke sperrips, tal van aspergegerechten. Zomerse maaltijdsalades, paella, heerlijke desserts. En steeds een ruim aanbod van 80-tal bereide gerechten in onze winkel. Iedere dag open. Onze website www.traiteurdienshakiyake.be. Of Rijksweg 770 in Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089 56 31 82. Dat is www.traiteurdienstchakiyake.be.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt. Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maasheik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 0988 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
4: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec in Rooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec in Rooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec in Rooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
5: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem. Wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Boekhandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
7: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
8: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij.

0: schade. Er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. Kwaad opzet is niet uitgesloten. Twee keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in de reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. De ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de achtste rit op een auto en overleefde de klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamekaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regen. Het blijft vochtig en warm, tot 32 graden mogelijk. Morgen droger, met hier en daar kans op een bui en toch nog 27 graden. De dagen nadien een paar graden koeler, zo'n 4 à 25 graden, met afwisselend zon, wolken en af en toe kans op een bui. Maar dat is zeer plaatselijk.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Grootste hits van toen en nu.
3: Dit is Greatest Hits. Met uw gastheer en presentator
2: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

Ja, dat ik de heer op blote knieën danken kan, zegt mijn man Ritter Hoving. Ja, mooie grootheid van Ritter Hoving. Hier zijn we dan weer bij jullie terug met de Great and Goodest Hits aller tijden met de DJ. Dat allemaal hier vanuit Hartse Kinhooi, de studio van Radio Monza.

Ja, ja, beter dan zo, maar wat. Young Yellow, Super Mario. Ja, vorig jaar hebben ze echt wel live gezien in, bij... waar is het, de gast? Bij Pukkelpop. Young Yellow, Super Mario. Dat allemaal hier vanuit Rasje Kin gooien met DJ.

0: ja, ze luistert morgens naar de radio.
1: Wachten op de prins in de
0: Young Yellow. Met Super Mario.
1: Het is allemaal minder makkelijk dan dat het klonk.
0: Jesper Doel.

Daar tot ik een paar van die mooie gooiklompen vind. Gelijk daar die bouwvakkers daar in Dendermonde daar met de gooiklompen van rond de 9 miljoen. Ja, dan kun je best ook met een eetje trakteren. Anne Christie, dag vreemde man.

Ja, ja, werken aan Christy, dag vreemde man. Jaren terug, jaren terug, overleden. Nog een keertje overdoen. Ja, onze Corrie Konings.

En onze Corrie Konink wil ik nog een keertje Uber doen. En hier een grote doorbraak in de Nederlandse. Justin De Wolf. Cheerio, cheerio. Ja, een grote doorbraak in de Nederlandse. Maar ook in België wordt het een grote doorbraak met Cheerio.

Bergen aan Zee. Maar ze heeft alles gecanceld. Ja, wegens haar vreselijke ziekte. Dus Isabelle Adams. Wel, Isabelle Aas. Spreek me niet om mij. Sissy on. Je wordt wakker op een morgen. The Midnight Special. You hear the work, babe. Queen of Water Revival.

0: Met naar special. Scheet een lichtje op mee.
1: Let the midnight echo.
0: Sissy Orr. Queen of the World Revival.
1: Let the midnight.
0: De Vlaamse versie weggebracht door drukwerk. Oh, minder naar scheet een lichtje op mee.
1: Home me.
0: The Eagles. Take it easy.

0: Ja, ja, rustig aan. Oftewel, Take It Easy van de Eagles.
1: Vanuit Kinrooi is dit DJ Guy met Greatest Hits op Radio Monza.

De alle meisjes aan de macht, niemand minder dan Wijlen Jasmin. Alle meisjes aan de macht. Geen tranen meer over Camille. Ja, dat hebben we over Camille. Ja, ze is weer neergestreken daar in het grote Oostende daar op het strand. Met een grote circus stem. Camille, geen tranen meer over Camille.

Ja, dat is ook wel luisteraars. We gaan weer stilletjes aan toe na het klokje van 17 uur. We gaan heel even tussenuit naar de broodnodige boodschappen en het regionale nieuws. En daarna kom ik nog voor een uurtje bij jullie terug met de grote en greatest hits aller tijden met DJ. Dat allemaal hier vanuit de studio met Radio Monza te kinderen. Tot zo!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Decoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone. Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Paardenliefhebbers. Gersal Sportmaas bracht paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gersal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gersalsoutlet.nl.
4: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop. Shopping Kinrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
2: Van der Veke, Rijksweg 946 in Ede-Dilsen. Telefoon is bereikbaar op 089 85 36 08. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveke.be 089 85 36 08 of www.garagevanderveke.be.
5: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Mollebeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
6: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza, Esserstad 1, Bustweten, Kinrooi.
7: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
8: Zeker s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekkerpot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Zeker s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195.
9: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtopfrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dilsen. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
10: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Keunrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
11: Radio Monza, het nieuws.
12: Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand. De brandweer krijgt het vuur slecht onder controle. Ons land vraagt Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adjel Habib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Door het vuur moeten de inwoners van Tsourbrot zich klaarhouden om te evacueren, laat de gemeente weten op social media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niet geëvacueerd worden, maar

0: Er op andere plekken regent het zelfs. Het blijft vochtig en warm met mogelijk toch 31 graden straks. Morgen wordt het droger met hier en daar kans op een bui, 27 graden. De dagen nadien een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Grootste hits van toen en nu.
3: Dit is Greatest Hits met uw gastheer en presentator
2: DJ Guy vanuit Kinrooi, Radio Monza.

En zo over een Duitse versie van Michael Holland met Mendocino. Origineel van Sir Duper's Quintet met Mendocino. In Engels gebracht uiteraard. Hier zijn we weer bij jullie terug met de allerlaatste gedeelte. Greatest Hits, grootste van alle tijden met DJ. Tony Christie, it is the way to Amarillo. Dat is de weg naar Amarillo.

0: Ja, ja, Tony Christie, It's the Way to Amarillo. Even de weg zoeken naar de Noordersjong. Dat gaan we vragen aan Meteor, zowel Joris. Genomineerd voor de Radio 2 Zomer in Blankenbergen aan Zee 2026, Noordersjong.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Ja, ik zoek mijn leven lang en kan niet meer slapen. Ik zit altijd naar de nooduitgang.
1: Naar de nooduitgang.
0: Een van de grootste kanshebbers voor te winnen. Radio 2 Zomer in de Blankenbergen aan de kust 2026. Wie weet, we zullen wel zien. Of we zullen wel horen. Nu aangevraagd door Speedy, mijn maatje. Van Gillis, Conquest of Paradise.

Gary and the Peacemakers, You Never Walk Alone, je loopt nooit alleen. Hier gaan we dan met Run, Run, Run, Melly Inc. Onze Linda Mathens begeleid door Reggie Pinkston, Run, Run, Run. Trouwens, ze zijn ook genomineerd voor Zomerrit in Blankenbergen en de Kust 2026 met Music Medicine, maar daarover straks meer.

maintenant c'est Run, Run, Run. Ja, jullie kennen ze alvast wel, Linda Mertens. Met af en toe de stemming te doen met oeh, oeh. Ja, dat zingt ze altijd. En dan doet de hele zaak mee, dus Run, Run, Run. Get on the floor. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. En op de Project, Summer Jam. Ja, mooie grote hit van 2003.

0: grote zomer in 2003. En dan blijft een grote hit. Alle manieren der rasje kinderen, hoi. Maddie wo! Maddie Wodo! Even een vergissing, Maddie Wodo! Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag in duet met Gert Wils en James Cook, Maddie Wodo! Ja, het weekend komt eraan.
1: De week is weer voorbij.
0: De week is weer voorbij. Voor veel een verlengd weekend met die feestdag van vandaag.

0: maar alsjeblieft, geen gsm achter het stuur. Leg hem in het handschoenenkastje.
1: Een verzoek van ouders van verongelukte kinderen.
0: Zoals wij.
2: Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Ja, Udo, als de wereld morgen eindigt, mag ik dan bij je zijn vannacht? Aron Blomma en Zoe, tranen van goud. Genomineerd voor de Vlaams voor de zomerrit Blankenbergen Radio 2 en Zee.
1: Zonder jou hier.
0: Dus Aron Blomma in duet met Zoe, tranen van goud.

0: Vol, gewoon vol van Merel. Trouwens, is in. In het hartje Pukkelpop de Hasselt.
1: Gesprek met jou is een monoloog.
0: Daar zal ze live te zien zijn, onze Merel.
1: Je bent een lust voor je eigen oog. Zo'n nonchalant met je.
0: En dat zou beginnen dus. Volgende week donderdag. Pukkelpop weer de Hasselt.

heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

0: Niels de Stadsbader, vuur en vlam. Alles staat in vuur en vlam. Ja, ja, zeg dat wel. Alles staat in alles heeft in vuur en vlam gestaan. Vlam,
1: toch zeg ik je.
0: Niet alleen hier in België, maar ook in Spanje en andere landen.
1: Zacht alle
0: door die hitte. Alles staat in vuur en vlam. Lieve Lois, zon, zeenstrom.

ons Little Lois, zon, zee en strand. Ja, alles is mooier vandaag. Ik zag jou maar even. Dat zijn de drie kadetten. De Romeo's.

Ja, de drie kadetten. De Romeo. Ik zag jou maar even. We gaan nog één keer nog een zomerrit op jullie loslaten. Dus uit de mouwen schudden. De zomerrit 2026 te Blankenbergen. Wie weet. Ja, zoals we zeiden, dus nog een zomerrit van 2026 te Blankenbergen. De drie dames.

0: Ja, die zomer van O, die zomer van A. K3! Ja, moeten we een beetje inkorten. Wegens tijdje brek.
1: Ik was een kleine.
0: Ja, die zomer van O, ja, lele.

Ja, ja, zo terugluisterers. Dat was dan weer hier vanuit het hartje Kinhooi. DJ Geen. Met Greatest Hits, grootste hits van alle tijden. Zo dadelijk ga ik de micro en de knopjes vrijgeven aan DJ Sandra. Zij zal je vergezellen met mooie muziek. En daarnaast, als alles goed is, zal Jantje Bussel worden. Oftewel DJ Walla. Wat mij betreft nog heel veel luisterplezier naar mijn collega's. Woensdag ben ik er weer met mijn programma Music Play. Muziek voor ieder wat wil. Zodat hier vanuit dezelfde studio weer te kin gooien. Met de muziek voor ieder wat wil. Maak er een hele fijne zaterdag van. Geniet ervan. Mocht je een stapje in de wereld gaan zetten. Hou het veilig. Hou het gezond. Wat mij betreft. Bye bye. Zwaai zwaai. Doei doei. Fijne zaterdag. Dag.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Jeroen Moner, Schurenstraat nummer 9 in Mollebeersel. In de winkel van Ludo en Linda Moner. We hebben een mooie vitrinekoeling gezet met heerlijke ijstaarten, halve liters ijs, lactose- en suikervrij ijs, ijsbols en nog veel meer. Zelf ambachtelijk gemaakt. Jeroen Molen, Schurenstraat 9 in Mollebeersel. Kom langs en bestel je heerlijk ijs of ijstaarten. Je bent van harte welkom.
3: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot nietmachine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
2: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
5: Radio Monza, het nieuws.
6: De brand in de Hoge Venen is de grootste bosbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is al verwoest en het vuur raakte maar niet geblust. Intussen worden ook de eerste mensen daar geëvacueerd. In het dorpje Soekbrot zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Mensen moeten daar hun huizen verlaten. Soekbrot telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia, in de VS, zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat berichten lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie is er voorlopig niet. Vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, dat zijn de vrouwen. Een van hen is Rani Vinke. De ambities liggen hoog, zei ook Jannie de Naaier. Ze hebben nog een paar uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het overal op, maar het blijft warm met minima vannacht tussen 17 en 20 graden. Morgen starten we zonnig, nadien meer wolken, 29 graden. De dagen nadien een paar graden koeler, zo'n 26 graden met afwisselend zon, wolken en af en toe kans op een bui.
3: Dit was het Radio Monza Nieuws. Monza Nieuws.

Hoi hoi, een hele goede avond en een dikke dankjewel aan DJ Guido voor zijn mooie programma. Ik ben Sandra Kremers, uw zendster hier bij Radio Monza. Tot Jan van Bussel mij om 20 uur aflost, zorg ik voor mooie muziek bij jou thuis, onderweg of op het werk. En nu neem ik je mee naar de vooravond van De Vernietiging, een nummer van Barry McGuire wat in 1965 verscheen.

Mijn Hart van Beatrice Egli. Nog één Duitsstalig nummer, namelijk deze van Claudia Jung. Wo kommen die Traumen her?

Zak, wo kommen die traumen her? Prachtig nummer van Claudia Jong. We gaan terug naar het jaar 1968. Dit is er eentje van The Cats. Dit is Lia.

Dana Winner, De Oude Man en de Zee. Speciaal voor Loren was deze. We gaan verder met eentje van de George Baker Selection. Sing a Song of Love.

Bijna 7:15, we luisterden naar de Bellamy Brothers met Old Hippie, gevolgd door Dion met Runaround Sue. Eens kijken, het gaat ook weer bijna naar 7:00 toe. Hopelijk luistert u ook na de reclame en het nieuws nog verder, want dan is er nog een uurtje Oldies and Goldies met Sandra. Tot zometeen!

0: is reclame op Radio Monza.
1: Van Hoven Hout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hoven Hout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hoven Hout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hoven Hout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hoven Hout, Leurbroek 1046 te Keunrooy, telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be.
2: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
0: Radioreclame bij Radio Monza, dat rendeert. Vele handelaren gingen nu al voor. Onze reclame is te beluisteren op 2 radiofrequenties en diverse internetkanalen. Neem contact met ons op voor de radioreclame via 0475 32 35 23. Vanuit het buitenland belt u 0032 475 32 35 23.
3: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
4: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer. Op zoek naar comfortabel, veilig en stipt vervoer? Bij VIP Taxi Maaseik bent u aan het juiste adres voor VIP-vervoer, zakelijk vervoer, dagelijkse ritten, luchthavenvervoer, comfort en service op maat. Wij brengen u snel en veilig naar uw bestemming, steeds met een glimlach. Mail naar info@viptaximazeik.com of bel 0479 16 50 93. VIP-taxi Maaseik. Betrouwbaar vervoer, dag en nacht.
5: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
4: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilsen-Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
1: Beste luisteraars, er is weer de grote tombola bij Radio Monza. Onze medewerkers komen bij u langs om de tombola-kaarten te verkopen. Al bij voorbaat dank, Radio Monza. Esserstad 1, Busplete Kinrooy. Vogelkan met elkaar op zondag 16 augustus. In het feestpaviljoen bij Radio Monza. Artiestenparade met optredens van Andy van Reelen, Monique Pluyme, CDV en Tinus. Iedereen van harte welkom vanaf 14 uur. Presentatie Hans en Chris. Inkom is gratis.
6: Heerlijke verse aardbeien, bramen en blauwbessen. Uit onze automaat, 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Bij Maarten Rooijakkers, Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Telefoon is bereikbaar op 0495 571 382. Dat was Tongerloosweg nummer 6 in Kinrooi. Voor uw heerlijke aardbeien, blauwbessen en bramen. Bij Maarten Rooijakkers. Je bent van harte welkom.
7: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
8: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De brand in de Hoge Venen is de grootste bosbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is al verwoest en het vuur raakte maar niet geblust. Intussen worden ook de eerste mensen daar geëvacueerd. In het dorpje Soekbot zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Mensen moeten daar hun huizen verlaten. Soekbot telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia, in de VS, zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident op een universiteit. Eén iemand is in levensgevaar, dat berichten lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie is er voorlopig niet. Vanavond lopen onze twee Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, dat zijn de vrouwen. Een van hen is Rani Vinke. De ambities liggen hoog, zei ook Jannie de Naaier. Ze hebben nog een paar uur om uit te rusten, want rond 10:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het overal op, maar het blijft warm met minima vannacht tussen 17 en 20 graden. Morgen starten we zonnig, nadien meer wolken, 29 graden. De dagen nadien een paar graden koeler, zo'n 26 graden met afwisselend zon, wolken en af en toe kans op een bui.
9: Dit was het Radio Monza Nieuws.
11: Hoi hoi, welkom terug. Heel fijn dat jullie terug afstemmen op Oldies en Goldies met Sandra. Het uur gaat weer zo om zijn, dus geen tijd te verliezen. Hij was een zendpiraat, het zijn de zusjes. MUZIEK

Live, Laugh, Love. Dit was Clay Walker. Nederlandstalig dan, eentje van de Maaszuipers. Dit nummer heet Onder den Toren.

Dat was weer iets helemaal anders uit de 80s. Hard met What About Love. We gaan verder met een nummertje van John Denver uit 1975 is deze. Dit is Calypso.

Calypso van John Denver, bijna 7:30. Een plaatje van Corrie en de Rekels mag zeker ook niet ontbreken op zaterdagavond. En dan zeker deze, dan van de Jukebox.

20 voor 8, even alleen maar muziek. Geen gekwabbel ertussendoor, dat mag natuurlijk ook eens. Het volgende nummertje is er eentje van de New Four. En het noemt Ursula.

Dat was er eentje uit de 80s, Grace met Manhattan. We gaan heel rustig afsluiten en met een nummer wat ik zelf heel erg mooi vind. Deze van Nana Mouskouri, A Place in My Heart.

Lieve luisteraars, het zit er weer op voor deze zaterdag. Hartelijk welkom, Jan van Bussel, en veel succes en draaiplezier zometeen. Maar dat zal wel geen probleem zijn, daar ben ik van overtuigd. Voor jullie op de luistertour hoop ik op een aangename avond en nacht. Hou jullie goed en heel graag tot woensdag. Veel liefst, het was Oldies en Goldies met Sandra. Doei!

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
2: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
3: Medium Tim Live. Contact met overleden dierbaren. Live in de zaal. Op 11 september in CCHA Hasselt in de Concert- en Theaterzaal. Tijdens deze unieke avond maakt Medium Tim contact met de spirituele wereld en brengt hij boodschappen van overleden dierbaren. Ontmoet opnieuw wie je nooit bent vergeten. Misschien is die boodschap wel voor jou. Koop nu je tickets via CCHA Hasselt, te gast, of via www.mediumtim.be. Medium Tim Live. Dit wil je niet missen.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts 1 dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in 1 dag.
5: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuur stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
1: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
6: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoor en Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
7: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi. Op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws. In de Hoge Venen is al 2000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft dus woeden. De brandweer krijgt het niet onder controle. Er zijn nogthans heel wat hulptroepen opgeroepen. 600 mensen zijn ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur daar te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Een stukje Spanje is dat op het Afrikaanse continent, u weet dat ondertussen. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te dringen. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking, maar zo'n 100 mensen zouden alweer geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. Naar het voetbal. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op 0-0 gelijk spel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt, hier en daar kans op toch wel hevige regenbuien, maar dat is plaatselijk. Later vanavond klaart het overal op en het blijft voorlopig warm. Bij minima vannacht rond 18 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken, 30 graden mogelijk. De dagen nadien nog een paar graden koeler, tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en af en toe kans op een bui. Met andere woorden, het wordt dan normaal Belgisch zomerweer.
9: Dit was het Radio Monza.

Minuten na 20 uur luisteraars. Het is natuurlijk wel meer tijd voor de zaterdagavondshow. Zoals elke zaterdag tussen 20 en 23 uur luisteraars. Voilà. Ja, voor mij was natuurlijk wel Sandra Nusre, Jan van Bussel. Met allemaal goede krakers om nooit te vergeten. Luisteraars, voilà. Als u blijft luisteren via Radio Monza 106.5, 105.6, hoort u meer en meer en meer. Luisteraars, voilà. Eerst en vooral een goede naam. Het is voor jou van Brussel tot 23 uur, luisteraars. Voilà.

er twee goede rockers bij elkaar luisteren. De eerste was natuurlijk One Queen, We Will Rock You. En de laatste natuurlijk One Deep Purple, Smoke on the Water. Twee goede krakers bij elkaar luisteraars, voilà. Maar de volgende single is toch speciaal voor deze Noah, Oerend Hart erbij, voilà.

toch weer zo'n goede rocker met niemand minder dan normaal erbij. Luisteraars, die zijn altijd oerend hard tot en met. Maar deze Noah, die weet het nog altijd. De luisteraars, voilà. En de volgende singers die vandaag jarig zijn, luisteraars, komt van onze collega Bio Bio. Luisteraars, voilà.

die vandaag wel jarig zijn, luistert toch een goede single, maar Fabrizio, daarbij je luistert, het leven zit met, als dat er nog een beetje luistert, kun je er altijd genieten tot de man. Want zijn collega B.O.B.O. die weet dan ook, luisteraars, voilà.

van een goede kraker van je Waals met niemand minder dan Bruce Springsteen. Luister, Waiting on a Sunny Day. Maar ja, het zit er nog altijd goed bij. Je luistert een beetje niet meer zo warm, een beetje met betere luisteraars. Ja, wat moet ik niet meer zeggen? Maar toch een goede kraker met hem erbij, luisteraars. Voilà. Maar de volgende single zei toch speciaal voor deze heer vanuit de Mazeike, luisteraars. Die wordt natuurlijk wel jarig, komt natuurlijk wel van een dame. Moest wel een singeltje zijn van Frans-Duits, luisteraars. Maar het gewoon maar Angelina, ja.

heeft toch met deze Angelina te maken, dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Eigenlijk toch speciaal voor een heer vanuit Mazeik, die jarig wordt, luisteraars, maar natuurlijk wel van een dame. Met Frans Duits erbij, luisteraars, voilà!

dat kan natuurlijk wel niet laten met deze Nederlanders erbij. Ja, luister, Nederlands Limburg, zullen we maar zeggen. Thierry Dirks is nog altijd zijn naam. Maar de leesjes, die zijn er nog altijd aan. Hallo, stress, voilà.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

toch weer zo'n goede oude rocker van eind jaren 70 luistert. Is niemand minder dan ZZ Top luisteren. De rest het man, toch een kraker van je wereld luisteren. Voilà. Maar het is eigenlijk

Ja, een beetje laai bezongen, maar toch een goede kraker om nooit te vergeten met de rode ijzer erbij. Je luistert als wel aan. Een kwestie van geduld moest altijd erbij pakken, dan met ze natuurlijk wel meer en meer. Maar deze Christophe met de rest erbij, die weten dat ook, luisteraars als wel aan. Maar de volgende zing is weer de kanten van Deter, luisteraars als wel aan. Dus natuurlijk wel deze heer. Ze hebben het natuurlijk wel gevraagd van de familie Kuipers. Zijn natuurlijk met barbecuen bezig, luisteraars, aan het geneten tot de vet. Ze hebben natuurlijk wel een singeltje van chef Deteren met geniet van het leven.

zijn plannen werd gezongen van de kanten van Dieter de Loosrestaurant. Zijn naam is zelf chef Dieter de B. Geniet van het leven. Als we altijd leven van het genieten van het leven bij Pax Luister, moest je gewoon verder doen. Eigenlijk toch speciaal voor de familie Kuipers, wat aan de barbecue zijn. Genieten nu de ganse mensen erbij. Ja, luisteraars, voilà.

weer goede singles zijn natuurlijk bijgegangen. Luisteraars, koninkrijkers, om nooit te vergeten. Nou, luisteraars, voilà. Maar de laatste is natuurlijk wel gewoon mijn luisteraars. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. En dan wals met Maria, met de fietsenvreemde bij, luisteraars. Voilà.

Heb jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

cafeetje links, cafeetje rechts. En hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En uw vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek...

deftig rolt de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt

En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boom, boom, boom. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer.

toch twee goede singers bij elkaar krakers van je Waalse. Net zoals de laatste is natuurlijk wel Michael Holm, luister. Trainen lugen niet. Ja, wat moet ik meer zeggen, luisteraars? Het is zo, luisteraars, voilà. Maar de volgende singers wel iets anders, luisteraars, natuurlijk wel. En de chef heeft het nu door gevraagd. Met de rest erbij, luisteraars. Je hebt de zon zien zakken in de zee. Is natuurlijk wel Sam Goris, luisteraars, voilà.

Olli, olli, olli, maar toch een goeie zinger met deze Sam Goris erbij. Ja, luister, ik heb de zon zien zakken in de zee. Dan weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar Jeff en de rest hebben natuurlijk wel genoten tonnen. Maar de luisteraars, voilà.

Ja, dat zijn natuurlijk wel de wiekels langs de Nederlandse kant. Luister maar, toch een goede single. Al jaren geleden, maar klinkt nog altijd even mooier. Luisteraars, voilà. Maar de volgende single is wel iets anders. Is van Jetty Paletti, luisteraars, voilà.

ze hebben natuurlijk wel zo dikwijls gezegd is dat de man luisteraars, ik zou begot niet weten, maar zij weten nog altijd. Ik hoef er niet meer minder dan Jetty Paletti luisteraars, voilà.

1972 altijd oude krakers vanuit de jaren 70 luisteren. En natuurlijk wel de Eagles en luisteraars. One of These Nights, een lekker raker van je maandste. Mijn gedachten, u misschien ook luisteraars. Voilà!

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be

jij weer zo'n goeie rocker met niemand minder dan Stethoscope erbij. Ook al meer dan 40 jaar geleden, maar toch aan het kraken van je welse. Never too late, nooit te laat, luisteraars, is eigenlijk toch de bedoeling met Stethoscope erbij. Ja, luisteraars, voilà. Maar het is eigenlijk toch al 4 minuten na 22 uur, blijven natuurlijk wel genieten, tot 23 uur, luisteraars, voilà.

Ja, weer zo'n goede kraken van je was wordt regelmatig gedraaid. Hier weer aan die Monza Uto, luisteraars wel aan. Maar het zijn natuurlijk wel de Mavericks. All you have to do is bring me down. Klinkt altijd even mooier, luisteraars wel aan.

goede oude krakers waar je ene cd erbij luistert, we weten natuurlijk wel meer en meer. Stars on 45, maar het gewoon maar Stars on 45, met lied tot en met de luisteraars, voilà. Maar de volgende zing is wel een beetje instrumentaal tot en met, eens van Roger Whittaker.

ben gewoon met fluiten, daar ben je toch een goede kraker. Maar Roger Whittaker, luister, Mexican Mudstel zit er nog altijd bij. Met het fluitje ook erbij, luister, maar toch een goede kraker, ben je wel, voilà.

Ja, toch twee goeie zingers langs de Nederlandse kant. Nee, Limburg tot en met de Loosdrijs, voilà. Maar het zijn natuurlijk wel de Rambo's luisteraars. Après-ski met Marie. En daarvoor was het natuurlijk niemand minder dan Frans Teunis. Ja, dan moet je erbij zeggen. Weet je natuurlijk wel meer en meer. Gewoon nog niet naar Roos. Maar ja, ik ben er altijd die tot 21 horen te bij. Ja, Loosdrijs, voilà.

Yes, Fernando, Nederlandse kan luisteren namens er altijd Gerard Joling. Ga je met me mee? Is er natuurlijk wel een vraagteken erbij. Ja, wat moet ik meer zeggen? Hij weet het dan altijd. Wij misschien ook, luisteraars. Voilà.

het waren natuurlijk wel vier singles bij elkaar, tegen langzaam tot de Madeleine. Luister, als de eerste was natuurlijk als Jacques Tenijs met Helena. Daarna was Ons Geheim met de Cliff Rally en Luc van Meeuwen. En de laatste natuurlijk wel Jimmy Frey. Blijf bij mij, drie goede singles bij elkaar, luisteraars. Maar de voorlaatste single van het einde van dit programma, luisteraars, ja.

0: Even mooi met deze gouden ijzer erbij. Je luistert een beetje taai, langzaam, lang bezongen, met gewoon weg de mond erbij. Je luisteraars, voilà. Jammer genoeg zitten we toch op het einde van dit programma, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Donderdag tussen 11 en 13 uur. Voor de rest een leuke avond en een prettige nacht erbij, luisteraars. Voilà.
1: Let me...

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: is het aan mijn hele leven.
1: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

woorden zat. Ik heb alles wel gezien en er zijn geen dames meer die braaf zitten te lachten op de allermooiste heren. Alleen aan een tafel van een chique trendy kroeg met de mooiste man ter wereld. Ik vertrek morgen vroeg.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.